ik hef je tiet, maar frühstück dan zo gag een tijn. Doe ik wat voor mijn zipperlijn. Ik drink een keum op dat gezwak, en smuk je smal, een pip tobak, allee.

Er zou recht, den Ouwen zijn vreden, dat ging hem over. Dans en bal, haar Jan Maat groot, hij piep aan steken. Dan rupt hij ouwe, hulde grootmas fall.